0: Ja, daarom.
1: We zijn nog zitten tussen een Brit en een Rus in vaagformaat.
0: Ja, want de Rus is een beetje...
2: Ik kan het niet vergaan, want ik heb geen bewijs gevonden. Dus wat zou je mij vertellen? Uw
3: naam?
2: Mallikarjun.
3: Uw
4: age? Ik heb een

0: Ik ben alleen de volgende 5 weer zelf de volgende.
1: Love it.
2: And look at her.
1: Long for it.
2: And stay there. Sweet, now stay right there.